dat niet. Zie je dat jaar of zoiets? Gewoon in de duur daarom. Klaas ik hier nog meteen. Jij wat mis dan aan je man. Moes ik hem aan je bezadig. Meet mij ergens, zei hij. En eet gesuit, mensen.